0: En dan gewoon naar die 70er jaren. Aan die tijd de disco music. Ik ga moest in USA. A Taste of Honey. Million seller damals. En de titel hieß natuurlijk Boogie Oogie Oogie. Der Disco-Klassiker war das.
1: Power, power, power play.
2: We were staring down disaster.